Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarisch eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer, helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws.
2: Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Het ongeluk gebeurde tijdens een groepsprong van 15 parachutisten bij Vorarlberg. Een van de slachtoffers verkeert volgens de politie in kritieke toestand. Beide vrouwen met de Zwitserse en Duitse nationaliteit raakten na de botsing ook een hoogspanningskabel. Een van hen kwam daarna in een rivier terecht en werd door zwemmers gered. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. De oplichters lokken klanten met extreem hoge kortingen tot wel 90%. Wie betaalt krijgt niets geleverd en loopt ook risico op phishing. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden.
1: Tot zover het radionieuws.

get it a V8.

with a beat.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden.

0: Ja, ja, daar zijn we weer.
1: De hits van toen. 70s, 80s en 90s.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. 70s, 80s en 90s, hè?
2: Ja.
0: Ja, nou ja, er komt ook misschien wel wat anders tussendoor dan dat. Maar in ieder geval, iedereen een hele goede morgen. Het is 9:03.
2: Nou, Niels, mij ook.
0: Niels was trouwens een beetje vroeg
2: ingegaan. Ja, inderdaad, dat had ik in de gaten. Ja.
0: Nee, ja, jij drukte dat knopje, dus ja, dat begon je ook.
2: Ja, dan gaat het fout, hè. Vandaar dat ik jou de techniek aan jou overlaat.
0: Ja, daarom.
2: Maar, Nick Tissensmin, natuurlijk alle moeders een hele bijzonder fijne moederdag toegewenst vanaf deze plaats.
0: Ja, ja.
2: Een speciale dag, hè, voor onze moedertjes.
0: Maar wanneer is het nou eigenlijk kinderdag?
2: Die heb je, dat is beschouwd maar als Sinterklaas toch dan.
0: De kerst.
2: Ja.
0: Ja. Nee, nou ja, maar, goed, okay. We hebben straks rond 9:30 de top 3 van ome Henk.
2: Ome Henk, ja.
0: Ome Henkie.
2: Met zijn vriendinnen van de Dolly Dots, hè?
0: Ja, Dolly Dots en... ja, ze zijn er nog een heleboel. Maar hij heeft een lekkere top 3 trouwens.
2: Nou, dat heb ik gezien.
0: Ja, ik heb hem al gehoord. Dus.
2: En vandaag natuurlijk ook een hele belangrijke dag voor Feyenoord, maar daar komen we later op terug.
0: Oké, nou dan gaan we beginnen met jouw eerste nummertje, want dan jij...
2: Ja, dat is daarna All Kinds of Everything. Een heerlijk nummertje om mee te beginnen.
0: Nou, dat mag je wel zeggen, ja.

0: Wat een lekker stemmetje heeft ze toch
1: ja, ook. Ja, zeker. Dat was een hele goede zangeres, Dana.
0: Dana.
1: Dit was een van haar grote hits.
0: Ja, nee, Fairy Tale, toch?
1: Ja.
0: Ja, Fairy Tale. Dat was mijn... Die stond in de top 10. Dit nummer weet ik nog niet eens. Daar heb ik nog niet op gelet. Wat heb ik hier zo? Ja, ik ga niet gelijk helemaal dadelijk verstaan. Maar jij had er iets over Feyenoord, of is dat voor...
1: Ja, dat komt dadelijk.
0: Dat komt dadelijk. Ja, nou ja, ik denk jij wil dat...
1: En vannacht zo nog wat later zijn er wat meer mensen wakker en luisteren er weer wat meer mee.
0: Jeetje,
1: dus, ja.
0: Nee, dat neem je niet.
1: Ja, er luisteren nou ook wel een hoop mensen, maar dadelijk luisteren er nog veel meer, want de mensen komen toch wat later uit bed.
0: Ja, dat
1: en de moedertjes blijven ook wat langer in bed, want die krijgen weer lekker ontbijtje geserveerd en zo.
0: Ja? Ja, nou ja.
1: Ik hoop het dan voor ze, ja.
0: Als je kleine kinderen hebt wel natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Als je grote kinderen hebt dan...
1: Dan verwatert het wel.
0: Ja, dan
1: doen we het af met een bord bloem of zo.
0: Ja, zo zag ik ze gisteren ook op de markt lopen. Ik was even op de markt, ik moest daar iets hebben. En toen zag ik een heleboel jonge mensen met bloemen.
1: Ja.
0: En toen zei ik, toen zag ik een jongen staan. Ik zeg, jij bent ook een slijmbal, hè?
1: Ja, hij moest lachen zeker.
0: Nou, hij begon wel te lachen, ja. Was trouwens tegenover de viskraam van Ad Koppen te rijden.
1: Ja, nou, ik was ook op de markt, maar gisteren, maar ik heb je niet gezien. Het was zo druk.
0: Nou ja, goed, ik stond een beetje te praten met Ad Koppen te rijden bij de viskraam. En we hebben nog eventjes wat vis gekocht voor de viervoeten. En,
1: ja,
0: nou ja, goed, zo gaat het een beetje door, hè?
1: Ja, zo kappelen we de week weer door, hè?
0: Ja, nou ja, goed.
1: En de meivakantie is ook weer voorbij, dus iedereen moet weer hard aan het werk vanaf morgen.
0: Ja.
1: En de scholieren veel succes met hun examens.
0: Ja, dat gaat ook weer komen, hè?
1: Dat is afgelopen vrijdag begonnen, dus voor een hoop jonge mensen toch weer een hele spannende tijd.
0: Ja, dat is waar. En ik was dus bij Ad en ik zeg, hey Ad, Nieuws Internet Radio bestaat al niet meer. Hij zegt, nee, ik zeg, ik heb nog een plekje voor je over mij.
1: En?
0: Hij zegt, ik moet erover nadenken. Dus ja.
1: Nou, ik hoop het.
0: Ik zeg, denk maar even na. Ik zeg, ik heb een uurtje op zondagochtend voor je vrijstaan. Ja, nou ja, ik heb dat uurtje tussen 11 en 12 net
1: ja,
0: voor.
1: Ja, dat zou leuk zijn, ja.
0: Ja, en ik
1: zei... Onze oma altijd weer terug.
0: Ik zei, als jij terugkomt, dan ga ik ook Pierre van de Stappen proberen. Maar Pierre, die zit daar vastgemotteld. Maar in ieder geval draai wel een lekker nummertje even voor Pierre van de Stappen. Human League and Human. Ja.

0: heerlijk nummertje. Humaniek en ja. Human.
1: Nou, deze hoor je ook niet zo vaak.
0: Nou ja, je hoort er wel regelmatig, maar...
1: Ja, maar waarschijnlijk dan in de non-stop.
0: Ja, in de non-stop.
1: En dan zal die in de nachtelijke uren wel gedraaid worden.
0: Wel, maar ja, luister jij overdag heel veel, ja.
1: Nou ja, maar ik heb overdag ook wel eens wat anders te doen.
0: Oh, nou ja, goed. Ja, dat heb je.
1: Ik luister wel veel, maar je kan niet alles luisteren natuurlijk, hè.
0: Nou ja, ik hou bepaalde mensen wel in de gaten, hoor.
1: Ja, dat snap ik, dat snap ik.
0: Onder andere, ik ga niet zeggen wie. Nee, doe ik
1: onder
0: niet.
1: Andere, puntje.
0: Ja, hij zit tussen 10 en 11.
1: Oh, ja, die gozer moet je zeker in de gaten houden.
0: Ja, die hou je
1: die moet je af en toe wel eens een beetje strak houden. Anders gaat het uit de boeren.
0: Anders dan hebben we een probleem, hè, noemen ze dat.
1: Ja, ik moet wel eens lachen. Hij zegt, ja, nou ga ik wat draaien. Hij zegt, dan krijg ik wel op mijn kloten van de heer Groeneveld. Maar dat valt toch best wel mee.
0: Nou ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, dat is zeker, dat is zeker een heel druk nummer.
1: Ja, dat ja. Is ook staat nog. Ja. Ja, en dan moet ik wel eens lachen om die opmerking.
0: Ja, want
1: ja, en ik krijg hem met elkaar met lekkere stevige nummers erachteraan.
0: Ja, maar jij zegt altijd tegen mij van... zo, jij bent lekker ruig begonnen.
1: Ja.
0: Zo, ja, dan krijg ik toch op mijn klote van, joh.
1: Maar het gaat in goede harmonie. Neem dat maar van ons aan.
0: Ja, nou
1: maar
0: ja.
1: Goed, genoeg over die onzin. Ja, we gaan maar naar muziek. Daar zitten we tenslotte
0: ja, voor. Ja, zeker.
1: Dat doen we met T-Pow en China in Your Hand.
0: Dat is een nummer. Dat heb ik verleden jaar heel vaak gedaan.

0: Nou, ik weet niet of dat ik China in mijn hand kan nemen.
1: Nee, dat is een beetje groot, hè?
0: Ja.
1: Maar een schitterend monument van T-Pau.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Ja. Ja, ja, ja, hij zat net eens keuze. Weet je wel, hierin zei van nee, dat, ja. Ik kan beter deze nemen. En hij achteraf heb gelijk.
0: Ja, hè, ja.
1: Deze is veel mooier.
0: Ja, die is
1: maar wel. Ik had ook wel een mooie, maar deze is mooier.
0: Ja, die is beter.
1: Maar goed, maar ik heb altijd nog eens een keertje in een ander programma
0: draaien. Dat is ook het bekendste nummer van haar, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dan bijna nummer 1. We gaan lekker wat anders rijden, want anders zal wel iedereen dadelijk in slaap. Nou, deze maar nemen van de Bee Gees.
1: Oh, dat is ook lekker.
0: Ja, Jive Talking.
1: Ja, dat is zeker lekker.
0: Hij is trouwens uit 1975, hè?
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Toen bestonden wij nog net niet, maar we draaiden er wel heel erg veel toen we wel bestonden.
1: Ik heb hem ook in het verleden vaak gedraaid, hoor, omdat ik zo heerlijk nummer vind.
0: Zo, echt wel.

0: Dit is nou echt de muziek waar ik van hou eigenlijk.
1: Nou, dat is ook lekkere muziek.
0: Nee, maar we hebben nog 8 minuten, dus we kunnen nog, denk ik, 2 plaatjes doen.
1: Ja, dat doen we. En ik doe het met een hele mooie. Oh. Genesis, met een hele toepasselijke titel vandaag. Mama.
0: Mama? Mama? Mama?
1: Genesis, ja.
0: Oh, jij ziet natuurlijk op Facebook allemaal berichtjes over Mama-dag, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed, dat draaien we toch.

0: Hallo, jouw mama duurt wel heel erg lang.
1: Ja. Hoor. Ja, ik denk dat we de LP-versie hadden. Maar Genesis van Mama, wat een mooi nummer eigenlijk ook, hè?
0: Het is een heel mooi nummer, ja. Hé, maar ik heb ook een nummertje van Mama, maar die wil ik dadelijk pas draaien. Mag dat van jou?
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, ik zit te denken van, zullen we nu al gelijk Henk ze op 3 draaien? Of gaan we nog één nummertje draaien?
1: We kunnen nog eentje draaien, toch?
0: Zullen we dat doen? Of,
1: ja, doe maar, joh.
0: Ja, ik heb liever die top 3 van Henk.
1: Nou, dan doe je de top 3 van Henk eerst.
0: Ja, ik vind die van Henk veel beter dan die nummers die jij uitgezocht hebt. Nou ja, goed, dat maakt allemaal niet uit. We hebben een paar nummertjes gevonden naar mama dus, en zijn moeder.
1: We gaan het horen.
0: Nou, we gaan even de knop indrukken en dan gaan we kijken wat Henk ervan gebakken heeft.
1: Ja, dat zien we wel.
2: Zondagmorgen rond 9:30, de top 4 van Henk Vreven.
0: Hij heeft 4, hè, vandaag.
1: Oké.
0: Ja, 4 leuke nummers. Luister zelf maar even, hoor.

0: kijk, Otto, als je Henk zijn gang laat gaan, dan krijg je zo'n tot drie, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar dat hoort, hè?
1: Dat moet ook, want dan...
0: Ja, kijk, we hebben vier leuke plaatjes gehoord van Henk. En dat was Marvin Gaye met Mercy, Mercy Me. Lisa Stanfield, All Around the World. Foxy met Get Off. En deze natuurlijk, hè? Als laatste. En dan haalde Henk naar Rotterdam toe, dan mag hij mijn auto wassen.
1: Ja.
0: Car Wash van Rolls Royce. Ja, ik denk zo de lange uitvoering een beetje pakken van dit nummer. Album uitvoering, dan ja, weet nou, dan heeft de tijd om de auto te wassen. Ah, dat was maar een grapje even tussendoor, mensen. Wij menen dat natuurlijk nooit bij. Maar nou zit ik weer te twijfelen van wat voor nummer moet ik hier nou weer achteraan draaien.
1: Ja.
0: Het is, ja, kwart voor tien dus. Eigenlijk mag je eigenlijk alles wel draaien.
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, maar eigenlijk had Henk een mama top 4 moeten maken. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, dit is ook goed. Dit is,
1: nou, dat is zeker goed, ja. Dit,
0: anders krijg je allemaal nummertjes met mama erin. Hé, jongen, hou op. Ik heb wel een nummertje met mama erin, Otto.
1: Ja, dat heb ik gezien.
0: Oh, toch wel?
1: Ja.
0: Boys to Men. En die hebben het over A Song for Mama. Gaan we even lekker naar luisteren.

0: Nou, dat is toch een lekker nummer, een song van mama.
1: Ja. Ja.
0: The Boys to Men.
1: En, ja, de volgende is ook een hele lekkere. Dat is eentje van Samantha Jones en My Way.
0: Oh jee. Dat is een hele oude auto.
1: Dat is inderdaad een oude.
0: Goud van oud, zeggen we altijd.

0: Wauw, wauw.
1: Heerlijk nummer.
0: Zeg wel altijd.
1: Ja.
0: My Way is door een heleboel mensen gezongen.
1: Ja, inderdaad. Onder andere, en dit vind ik ook een hele mooie.
0: Ja, Frank Sinatra hebben gezongen. Hoe heet die andere ook weer? Helemaal Brood hebben hem ook nog gezongen.
1: Ja, het hebben heel veel artiesten.
0: Heleboel.
1: Hele iets.
0: Elvis Presley ook nog. Nou ja, ik heb in ieder geval een laatste plaatje tot aan de klokken van 10 uur. En dat doen we met The Army of Lovers en Crucified. Tot na 9 uur, 10 uur.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jongeman kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, een Otto, dacht wij zeggen, laten we maar eens een flinke start gaan natuurlijk.
1: Ja, lekker wakker worden toch?
0: Ja, zeker weten. Dat was een lekker nummer. Hoe heette dat nummer, Otto?
1: Ik ken zeker eigenlijk van de Boys Band Gang.
0: Oh, nou ja, goed. Ja, die hebben er een heleboel gemaakt. Dat weet ik, nou ja, een heleboel. Genoeg. Laat ik het daar even op houden. Ja, ik ga er ook gewoon door. Otto.
1: Ja, zeker. Ja, dat moet je zeker doen.
0: Ja, het is 9:55 en het is nog steeds 10 mei. En ja, het is moederdag vandaag.
1: Ja. Dus,
0: mocht je een leuk plaatje hebben voor moeders, laat het ons weten.
1: Dan vraag het lekker aan.
0: Gewoon aanvragen. I want your love. Voor alle moeders, hier is Chic.

0: Ja. Weet je wat het is? Ik zeg altijd maar zo, als jij op de disco toe gaat, dan moet de kracht er aan.
1: Ja, zeker. En ja, goedemorgen, Peter, daar in het Maartstad ziekenhuis. Natuurlijk, en al die zusters ook die meeluisteren.
0: Alle zusters.
1: Die meeluisteren in het Maartstad ziekenhuis.
0: Ja, nou ja,
1: en al het personeel, zullen we het zo zeggen.
0: Oh. Ja, die leggen allemaal naast hem, heb ik gehoord.
1: Nou, dat zou hij wel willen.
0: Nou, kijk aan met Peter. Kijk aan met Peter.
1: Kan je hoor.
0: Ja, nou ja, goed. Ik zou van de week eens even kijken of ik een keertje hier langs kan hobbelen bij hem.
1: Ja.
0: Dan ken ik hem
1: en het is voor 2 tot 7:30 een bezoek.
0: Oh, maar dat weet ik wel hoor. Ik ga een... oh nee, jij gaat een nummertje draaien, want ik heb hem net al gedraaid. 10 over 10, Otto.
1: Ja.
0: Wat wordt jouw nummer?
1: Dat, ik denk dat ik een Nederlandstalig nummertje pak.
0: Oh.
1: En ja, dat doen we met Connie van der Bos en 3 zomers lang.
0: Wat heb jij daarmee met 3 zomers lang?
1: Ja.
0: Nou, luister zelf.
1: Dat ik altijd blij ben.
0: Nou ja, luister maar naar Colin.

0: Nou, ja, Connie van der Bos al een hele tijd niet meer onder ons, hè?
1: Nee, zeker.
0: Maar ja, het was wel een gezellig nummertje, ja, dit.
1: Nou, inderdaad, daarom doen we het ook. En hey, trouwens...
0: Hebben ze in dat ziekenhuis nou ook DHB Plus?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ja, toch het wel.
0: Nou, dan moeten ze niet naar één zender luisteren, hoor.
1: Nee, nee, maar dat doet hij ook niet.
0: Oh.
1: En trouwens, voor de mensen, geniet nog even vandaag van het mooie weer. Want de komende week wordt het niet zo vrij weer.
0: Alto.
1: En de temperatuur gaat naar 13 tot 12 graden.
0: Nou, ik heb juist gehoord dat het van 20 naar 30 graden gaat.
1: Ja, nee, nee, het wordt heel slecht.
0: Nee, joh, je bent gek.
1: Ja, let maar op.
0: Ja, nou ja, ik let zeker op. Okay. Ik heb een verzoeknummertje voor Peter. Peter Bezeme. Die vroeg hem aan. Maar hij maakte de hele lange titel van. En dat hoeft helemaal niet. Want het is gewoon Pilot met General. Deze dus. Ja, de motorband, hè. Ja, ja. Ik heb hem
1: lekker
0: nooit.
1: Lekker wakker worden.
0: Nou, dat weet ik wel zeker, ja, als ik dat hoor.

0: Maar het is wel een lekker gezellig plaatje trouwens.
1: Dat weet ik wel zeker. Ik had het eigenlijk niet verwacht in ieder geval.
0: Nee.
1: January van Pilot.
0: En nou, trouwens, ik zal nou maar het nieuws van Feyenoord naar buiten brengen.
1: Oh, nou ja, god. Nou, we zaten er al op te wachten.
0: Van enig een hele belangrijke wedstrijd om 16:45. Feyenoord thuis tegen AZ. En dat wordt heel belangrijk in verband met mogelijke plaatsing voor Champions League. Wat Feyenoord heel veel geld kan opbouwen. En trouwens, ze zijn in onderhandelingen met diverse mensen over een nieuwe technisch directeur bij Feyenoord. Dus, en er komt binnenkort meer nieuws van Feyenoord zijde naar buiten.
1: Oh, nou ja, goed. Ja, ik heb het niet zo verwonderd. Dat is de hele tijd natuurlijk. En, ja, nou ja, goed. Ja, ik luister wel gezellig.
0: Ja, dat weet ik wel.
1: Dus, en, dus 17 minuten over 10, ja?
0: En trouwens, wij gaan maar door met de muziek, hè, want de meldingen zijn wel een beetje. Dus er is nog wel wat, maar dat is niet zo interessant nieuws.
1: Oh,
0: dus
1: nou
0: doe,
1: ja,
0: maar niet.
1: Doe maar niet.
0: Dus wat we wel interessant vinden, is de volgende plaat: Keesje en de Sunshine Band met dat heerlijke disco-nummer The Queen of Clubs.
1: Nou, nou hoort je al.
0: Nou, zeker, maar wel lekker.
1: Ja, zeker. Een van de eerste van Keesje.
0: Ja.

0: de Queen of Clubs.
1: Keesje en Sigrid, een van mijn allereerste grote hits.
0: Nou, of dat hij groot was, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een hit was. Ik weet niet of dat hij groot was. Maar...
1: Een van hun grote hits. Maar wel het beginstadium van de band.
0: Ja, een van de grootste. Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Ze hadden er meerdere in. Dat
1: ja, jaren. Zeker. Ze hadden een hele berg. Dus... Maar goed, deze vond ik wel leuk. Tijd niet gehoord. Dus dat doen we dus.
0: Nou ja, we houden het maar een beetje bij de disco. Vind ik.
1: Ja.
0: Ja, dit is niet echt disco. Dit is... meer een beetje de kant van de rock.
1: Ja, klopt een beetje.
0: Michael Jackson die zingt normaal wel disco, maar dit is iets heel apart. Stoute Diana, of ze zei Dirty Diana.

0: Nou, ik heb niet dat die plaat wegblijft. Sorry. Nee, jij maakte maar een grapje. Dat was Michael Jackson met Dirty Diana, daarom zei ik ook. Ja. Dus niet echt disco.
1: Nee,
0: dus,
1: niet echt.
0: Meer een beetje de kant van de rock. Maar ja, goed.
1: We hebben een leukere plaat te volgen. We hebben er eentje gevonden die ik niet zo vaak gehoord heb.
0: Oh.
1: Maar ik heb hem in het verleden wel eens een keer gedraaid. Disco Reggae Band en Black Slate met Styx Man.
0: Styx Man, what you doing? Ja, lekker nu.

0: Leuk joh, koek.
1: Ja, zeker. Disco reggae band en Black Slade met Stixman. Een heerlijk nummertje trouwens.
0: Ja, nou ja.
1: Heel apart nummer, ja. Maar wel lekker.
0: Maar dat was ook, kijk, Black Slade is er naar zijn eigen verder gaan. En ja, disco reggae band, klopt. Heb je nooit meer wat van gehoord.
1: Nee.
0: Dus ja. Nee, ik heb ook een leuk plaatje hoor. Luister maar even mee. Howard Jones. What is love? Nou, die draai ik even speciaal voor alle moeders.

0: Howard Jones en What is Love.
1: Nou, minstens is dan weer 3 minuutjes over de koffie van 11:30. Wat gaat de tijd toch hard als we bezig zijn?
0: Hè? Ja, nou ja, dat is
1: ook. Maar het is ook wel gezellig vanmorgen in de studio.
0: Oh, nou ja.
1: We hebben er nog eentje gevonden. En dan doen we met Engelbert Humperdinck en Release Me.
0: Nou, dat is een lekker nummertje hoor. Ja, er stond één klein filetje, maar ik ga dan...
1: Nee,
0: dat
1: is niet de moeite waard om te vermelden.
0: Nee. Dat doen we dadelijk wel, maar...

0: Nou, deze man die heeft wel een flinke spaarrekening, denk ik. Engelbert Humperdinck.
1: Ja, ja. Engelbert Humperdinck en Release Me. Het blijft een mooi nummer, hè?
0: Ja, hè? Hey, ja. Weet je wie ik al een hele tijd niet meer gehoord heb?
1: Nee.
0: Nou, ik heb het volgende nummer heb ik al een hele tijd nergens meer gehoord. Gaan we gewoon even draaien.
1: Ja, zeker.
0: Donny Osmond, maar ja, dus nu natuurlijk al een... Die heet nu Don Osmond.
1: Ja.
0: En hier is Papi Love.

0: Een plaatje uit mijn jeugd.
1: Ja.
0: Mag ik wel zeggen. Donny Osmond en Papi Love.
1: Zeker een hele plaat.
0: Ja, nou ja, goed. Ik heb hem niet voor niks uitgezocht natuurlijk.
1: Nee, dat weet ik.
0: Dus, we blijven maar een beetje muziek draaien. En,
1: ja, dat is zeker.
0: Oh, nou ja, goed.
1: En we doen het niet voor ons, maar we doen het voor jullie aan de andere kant.
0: Ja, oké, nou ja, goed.
1: Maar we hebben er natuurlijk zelf ook wel plezier in. Dat mag ik ook wel zeggen worden.
0: Ja, natuurlijk, als je geen plezier in hebt, dan zit je
1: hier. We hebben een hele mooie Milli Vanilli. En girl, you know, it is true.
0: Oh nee, die hebben we net gehad, Otto. Die moeten we niet meer hebben, joh. Dat, so what are you doing back? Deze moet ik hebben.
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
3: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

0: Ja?
1: Milli Vanilli. Oh. And girls, you know it is true.
0: Hey, ik ga een plaatje draaien. Dat nummertje, dat draai ik eigenlijk. Omdat vele verhalen rondgaan rond Patricia Pai, wat niet waar is.
1: Ja.
0: Maar ze is binnenkort te zien met de ex, het Adam Curry.
1: Ja. Een realiteitsserie, ja?
0: Ja, ja, ja, ja. Nou ja, de mensen kunnen het lezen op Facebook.
1: Ja.
0: En ja, hou het in de gaten. Wanneer dat precies is, weet ik natuurlijk niet. Maar in ieder geval, ik heb een leuk plaatje ook achter de hand gevonden van Patricia Pai. Eén van de eerste. Ah, de eerste was een Nederlander.
1: Klopt.
0: Is nou is het een moment.

0: zat veel bij het snackbar Jonker Frans. Zat ze ook wel eens te eten.
1: Oh, dat weet ik niet. Dat,
0: op de Schiedamseweg.
1: Ik heb haar een paar keer ontmoet. En ja, ze zou nog steeds een keertje bellen naar Radio Amerika. Maar dat, ja, ik denk dat
0: ja, ze heeft veel te druk, joh.
1: Veel te druk. En,
0: ja, ook dus, met die nieuwe serie die er gaat komen.
1: Ja, maar ja, ze is ook niet helemaal...
0: Nee, maar ze heeft ook altijd een respectabele leeftijd.
1: Ja, nou ja, 77. Hallo,
0: ja, mag het dan.
1: Mag het dan. Ja, dan moet ik nog eerst niet halen, 77.
0: Ja, ik ook.
1: Jij bent toch al 77, man?
0: Ja. Nee, dat duurt nog eventjes, jongen.
1: Ja, dat duurt nog even. Ja, dat deed
0: ja, maar ik heb trouwens een heel gezellig plaatje.
1: Oh, nou ja, dat mag wel.
0: Pieter Allen en I Go to Rio.
1: Nee, dat ga je zeker niet doen, jij.
0: Nou, was maar waar.
1: Ach, Rio.
0: Daar vandaan uitzenden met Radio Amerika. Lijkt me wel wat. Vanaf nou, nee. Het strand dan.

0: I go to Rio.
1: Van Peter Allen.
0: Nou, daar ga ik niet naartoe, maar...
1: Ja, maar het schijnt er wel heel mooi te wezen.
0: Oh ja, tuurlijk al. Hé, ik heb nog een leuk nummertje trouwens. Weet je welke? Ook voor Moederdag trouwens, hoor.
1: Oh, onze grote vriend Peter is terug.
0: Ja, ik zie hem. Ik heb een nummertje van Lulu gevonden, want ik vond het wel een lekker nummertje. En ja, zij zingt Take Your Mama for a Ride. En dat zou ik zeker vandaag eens een keertje doen. Lekker naar zo'n restaurantje of zo. Heerlijk. Of lekker naar het bos.

0: Take Your Mama for a Ride van Lulu. Ja, die kennen we natuurlijk van vele andere nummers ook.
1: Ja.
0: Lulu.
1: Het is zover.
0: Ja, het is zover.
1: We moeten weer gaan.
0: We moeten weer.
1: Nou, nou jij niet. Jij blijft dan nog een uurtje.
0: Ik blijf.
1: Maar ik wens alle luisteraars en in het bijzonder de moeders een hele fijne moederdag toe. En wat mij betreft heel veel plezier met de overige DJ's. Mijn hoort er weer volgende week een zondag tussen 9 en 11. En mijn laatste plaat is, hoe toepasselijk, Mexico. De zangeres zonder naam.
0: Oh jee, jij gaat ook overal naartoe, hè? Eerst naar Rio, dan naar Mexico.
1: Ja, is toch een mooie rondreis?
0: Ja, nou ja, inderdaad. Hé, ik ben aan de andere kant van 11 uur nog een uurtje. Want ja, we moeten natuurlijk wel even de moed erin houden om een handje te zwaaien dat ik nog wel aan.

0: Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook van de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging daar.

En het laatste uur is alweer ingegaan met Cliff Richard. En Wired for Sound op naar het muziekmuseum van Roazaro. Maar nog eerst eventjes lekker een stukje muziek van mij dus. We gaan lekker door met een nummertje van de Party School.

vier niet onaardige meiden. The Party's Cool. This and That. Leuk nummertje. Maar we gaan nu eventjes over naar wat heel anders. Van Mary Hopkins.

Wat een zalig nummertje van John Lennon. En die kennen we natuurlijk allemaal nog wel van de Beatles. Je hoorde Woman. Even terug naar ons eigen land. En dat doen we met de jazzpolitie. De bommen en granaten. Ja, die vliegen hier ook wel eens om, hoor. Niet hier, maar elders. Dat zeggen ze althans. Dat beweren ze.

De jazzpolitie. En de bommen en granaten vallen gelukkig niet op mij. Nee, helaas, in andere delen van de aardbol vallen ze wel. En ik ben toch benieuwd als Nederland geen miljarden meer stuurt naar andere landen, omdat die bommen en granaten ook deze kant op komen. Ik ben benieuwd. En ik hoop dan eens een keertje die grenzen dicht gooien, rotten. Helemaal gek van. Je hoort niks anders over het nieuws dan die oorlog daar. Maar ja, goed. Wij zitten voorlopig nog veilig. Jimmy James en de Vagabonds. Hier is Now is the Time.

Jimmy James en zijn Vagabond. En now is the time. Ja, volgens mij Patricia Pai dit nummer ook ooit is gezongen. Maar ja, goed. We nemen allemaal wel eens wat van elkaar over. Alleen Gwen Stefani niet. He is cool.

Gwen Stefani. En het heerlijke nummertje. Cool. Oh, leuk nummertje. Ja, dit is een leuk nummertje bedoel ik hoor. Vanity 6.

0: Ja, dit was niet zo'n heel groot succes voor Vanity Six. En de Sex Shooter was dat wel, dus. He's so dull. Ja, dat ziet er wel lekker sexy uit. Hè? Ja, dat moet ik even toegeven. Ja, dat, maar we gaan eens eventjes kijken of dan we... Ja, eens even kijken. Zijn er nog mensen met het verkeer? Oh, wat is dat nou? Oh, er werd daar geknokt, geloof ik. We gaan eens even kijken of, dat, of dat er nog bijzonderheden zijn op de Nederlandse autowegen.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Ja, ja. Respect yourself. Nou, ik respecteer liever mensen die om me heen hangen. Mijn eigen, ja, weet het eigenlijk niet. In ieder geval, Bruce Willis.

DG, the prince of rap, the color of my dream. Een lekker nummertje uit de jaren 90. Daar is Lee Brothers. Ja, daar kunnen we kort en lang over zijn. Maar die hebben het over Dead Lady.

Een prachtig nummer van Nadee. Maar ik heb nog zo'n heerlijk nummertje. Luister zelf maar. Wel drukker, maar wel heel erg gezellig. Love to love you. In the morning. Bobby and Jeff.

love to love you in the morning. Ja, ik zeg altijd, wat maakt het uit of dat nou ochtend is, middag of avond. Dat maakt dan niet uit wanneer je iemand van iemand houdt. Nou ja, oké. Bobby en Jeff hoorde je. The Miracles and the Love Machine.

The Miracles en The Love Machine, part 1. Ja, en ik zie het via de webcam. Zie ik hier zo natuurlijk Roel Azaro live in het muziekmuseum. Maar ik zie ook zijn vrouw Helen staan. Nou, mensen, een lekkere sterke bak koffie van Helen. En een lekker broodje natuurlijk van Roel. Metken. En hier is The Begin. Dag Roel. Ja, ik zit even te zwijnen, Roel. Oh, wat leuk. Wat? Ja, Helen laat ineens een hele grote taart zien. Nou, ik kom volgende week wel even langs. Bewaar maar een stukje voor me. Grapje. Maar de volgende keer ben ik in Spanje.

Begin. Ja, we zijn naar de laatste. Hè? Ja, we moeten opschieten, want ik zie dat Roos al druk bezig met de platen aan het klaarzetten. Voor het begin van het muziekmuseum. Dus we hebben er nog eentje en dat is deze van de American Combo en de La Chica. Speciaal even op verzoek voor de mensen daar in Spanje. Zeg voor wat mij betreft, ik ben er morgenochtend weer tussen 10 en 12. Met op de koffie en natuurlijk tussen koffie en lunch. Tot dan!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaartocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Welkom bij een nieuw uur met de beste muziek van de 70s, 80s en 90s. Dit is het Muziekmuseum met Roel Azaro.
4: Hey, humanity!
5: Freezing cold in 8 to 9 years old.
6: You're the cold.

Eindelijk is het dan weer zondagmiddag. De deuren van het Muziekmuseum zijn weer geopend tot 2 uur deze middag. Wist je dat de Waalse zangeres Donna Lewis met haar megahit uit 1996 geschiedenis schreef door als eerste artiest ooit meer dan 1 miljoen radiodraaibeurten in de Verenigde Staten te behalen? Ze werd destijds ter plekke getekend door de grote baas van Atlantic Records nadat ze een demo indiende die ze gewoon in haar eigen slaapkamer had opgenomen. Hoewel het nummer klinkt als een spontane liefdesverklaring, baseerde ze de tekst eigenlijk op een klassieke roman Love for Lydia van H.E. Bates uit 1952. Wat bewijst dat literaire inspiratie en dromerige pop een gouden combinatie zijn.

Van Gibraltar tot de top van de hitlijsten. Albert Hammond is de man die rock'n'roll verkoos boven een kantoorbaan. Deze singer-songwriter schreef wereldhits voor legendes als Whitney Houston en Tina Turner, maar veroverde zelf de wereld met zijn rebelse energie. Wist je dat hij ook de trotse vader is van de gitarist van The Strokes? Een muzikale erfenis die nog altijd springt.

0: is van mij.
1: Maar ook een beetje van mij. Je luistert nog steeds naar het Muziekmuseum. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 op Radio America. Wist je trouwens dat Doe Maar op het hoogtepunt van hun roem zo populair was dat de bandleden letterlijk hun eigen merchandise niet meer veilig konden dragen zonder te worden bestormd door fans? De razernij rondom deze nederpop-iconen was zo extreem dat ze de eerste Nederlandse band werden die volledig beveiliging en afgezette hotels nodig had. Een niveau van hysterie die we normaal alleen bij de Beatles zagen. En hier is dan nog een twist. Ondanks hun imago als vrolijke reggae-band met een neonkleurige uitstraling werd hun allergrootste hit over een onbereikbare liefde oorspronkelijk geschreven als een traag, melancholisch nummer. Totdat de band besloot er een herkenbare, opzwepende ska-beat onder te zetten zoals we die kennen van Doe Maar.

Wist je dat de excentrieke New Wave koningin Lena Lovitz, voordat ze de hitlijsten bestormde met haar unieke stemgeluid, haar geld verdiende door letterlijk de longen uit haar lijf te schreeuwen voor horrorfilms? Deze in Detroit geboren ster was een echte creatieve duizendpoot die haar saxofoon meenam naar elk optreden, maar ook onopvallende teksten schreef voor grote discohits waar je waarschijnlijk al honderden keren op hebt gedanst zonder haar naam te horen. Haar kenmerkende vlechtjes waren oorspronkelijk helemaal geen modestatement, maar een praktische oplossing die ze tijdens haar kunststudie bedacht om te voorkomen dat haar haar steeds in de boetseerklei terecht kwam.

Wist je dat de legendarische soulgroep The Spinners jarenlang hun eigen glitterpakken en choreografieën tot in de puntjes verzorgden, terwijl ze in hun beginjaren bij Motown ironisch genoeg vooral werden ingezet om de postkamer te runnen en de administratie bij te houden? Het duurde bijna een decennium voordat ze de stempel van kantoorklerken van zich afschudden en transformeerden tot de onbetwiste koningen van de Philly Soul. Hoewel hun grootste disco-hit van eind jaren 70 klinkt als een naadloos geheel, is het in feite een slimme medley van twee verschillende nummers, waarbij de groep een cover van de Four Seasons combineerde met een gloednieuw refrein om een comeback te maken die niet

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden 2 mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachten worden ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan weer vooral files in de regio Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen 3 kwartier vertraging. Het hele weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. En het komt ook nog eens een keer door een ongeluk op de omleidingsroute. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen heb je 20 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A12 richting Den Haag bij Utrecht tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. 1 kwartier extra, ook dit komt door werkzaamheden. Dan op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd.
0: Welkom bij een nieuw uur met de beste muziek van de 70s, 80s en 90s. Dit is het Muziekmuseum met Roel Azaro. Hey!

Welkom in uur 2 van het Muziekmuseum op Radio Amerika Rotterdam met nog een klein uurtje te gaan. Wist je dat Britney Spears in haar beroemde videoclip uit 1999 een serveerster speelde in een club, terwijl ze in het echt nog niet eens naar binnen mocht? Actrice Melissa Joan Hart verklapte laatst dat de toen 17-jarige Britney na de opname stiekem meest werd gesmokkeld naar echte feesten om haar de fijne kneepjes van het nachtleven te leren. De mannelijke hoofdrol in de clip van Adrien Grenier had er eigenlijk helemaal geen zin in en moest door Melissa persoonlijk worden omgepraat om toch te komen opdagen. Penso con sueño para

0: Kuzeyim.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

Wist je dat perfectionist Barry White een fortuin uitgaf aan deze plaat alleen maar om het geluid van een echte Californische onweersbui in de studio te krijgen? Hij weigerde namelijk genoegen te nemen met een goedkoop standaardgeluidje, ook al bezorgde de rekening voor die speciale effecten hem bijna een hartverzakking. De wereldberoemde zwoele stem die je aan het begin door de telefoon hoort is inderdaad van Barry White zelf. Maar hij nam zijn tekst op onder een natte handdoek om dat broeierige effect te creëren.

Hoewel de dames meestal alle aandacht opeisten, mocht Björn Ulvaeus voor deze rock'n'roll stamper eindelijk zelf achter de microfoon kruipen, omdat de band vond dat het nummer te mannelijk en te stoer was voor de engelachtige stemmen van Agnetha en Annie Vriet. Hij zong het met zoveel overgave dat de rest van de band grapte dat hij eindelijk zijn innerlijke rockster had gevonden, al moest hij voor de videoclip wel even zijn strakke glitterpakje inruilen voor een iets stoerdere look.

draai hem speciaal vandaag voor alle Linda's die luisteren naar het Muziekmuseum, waaraan trouwens een einde is gekomen. We gaan op naar het nieuws en weer van 2 uur. Daarna nog veel meer leuke programma's. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Ik ga de deuren sluiten van het museum. Ik verzoek iedereen vriendelijk het museum te verlaten. En nodig jullie allemaal weer uit aanstaande zondag even na 12 uur voor een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de Kids Run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgt er dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden 2 mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen een kwartier vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn ook een kwartier extra. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 Gorkum Utrecht ook 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Knoopend Lunette.
0: Welkom bij Pop Magazine met René van Elst.
3: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur op Radio Amerika.
4: Met René van Elst op Radio Amerika.
0: Op Radio Amerika.

Heerlijk hoor. Al Green met zijn magistrale vertolking van How Can You Mend a Broken Heart. Waar de Bee Gees het antwoord zochten in de harmonieën, vond Al Green het in de diepste dalen van de soul. Die subtiele percussie en natuurlijk die fluisterzachte uithalen. Het nummer dat de tijd even volledig stilzet. Maar zoveel tijd hebben we niet. 2 uurtjes popmagazine op je radiostation. Hier op Radio Amerika. Tot de klok van 4 uur mag ik bij jou zijn. En in het tweede gedeelte van dit programma na de klok van 3 uur... beginnen we meteen met de Nederpop top 3. Wie dat zijn, dat hoor je straks. Natuurlijk hebben we ook nog een biografie en een poplimerik. Dus we zitten weer vol en nokkie, nokkie, nokkie. Ken je deze nog? Dat is er eentje van George Michael en Older... overleden in 2016. En het nummer was uit 1996.

Chic met Le Freak. De blauwdruk voor alles wat we vandaag nog steeds onder groove scharen. De vlijmscherpe gitaar van Nile Rodgers, die overigens ook naar het North Sea Jazz Festival komt dit jaar. In natuurlijk in Ahoy in Rotterdam. Zo, we gaan eventjes van die strakke baslijnen en die glanzende discopop. Maar we halen het wel een stukje dichter bij huis. In 1984 bewees deze formatie uit Groningen dat we in Nederland ook precies wisten hoe je internationale clubhits moest maken. Precision Little Diamond, Fox the Fox.

Wist je het al? Op popmagazine.nl staat een uitgebreid agenda van diegenen die vandaag jarig zijn of overleden. Beste moeite waard om het te bezoeken.

0: Zeppelin met een Hold On Love. Robert Plant die de blues uit zijn tenen haalt. En Jimmy Page met een riff die de wereld veranderde. De mokerslag van een plaat die in 69 liet horen dat rockmuziek nooit meer hetzelfde zou zijn. Rauw, gevaarlijk en nog steeds onverslaanbaar. En dan is het nu tijd voor een heel andere soort plaat. Nou, ik ga eventjes doen een biografie.
1: Het is weer tijd voor een biografie, waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Vandaag Donovan. Hij werd geboren op 10 mei 1946 in Glasgow en groeide in de jaren 60 uit tot het gezicht van de flower power generatie. Met zijn zachte stem, akoestische gitaar en die dromerige uitstraling werd hij al snel een Britse Bob Dylan genoemd. Al klonk zijn muziek veel sprookjesachtiger en minder politiek. Zijn doorbraak kwam in 1965 met folkhits als Colors en Universal Soldier. Een jaar later veranderde hij van stijl met de psychedelische Sunshine Superman, waarin hij zijn plek in de popgeschiedenis definitief veilig stelde. Donovan raakte bevriend met de Beatles en reisde zelfs met hun mee naar India. Daar leerde hij John Lennon en Paul McCartney een speciale gitaartechniek die later te horen was in de nummers als Blackbird. En in Nederland scoorde Donovan zijn grote hit met Atlantis, dat in 69 op nummer 1 stond. Ook nummers als Mellow Yellow en Hurdy Gurly Man werden klassiekers. Donovan bleef altijd trouw aan zijn boodschap van vrede, meditatie en vrijheid. En daarmee nog steeds een icoon van de jaren 60. Mellow Yellow.

0: Vroeg in de morgen,
1: in de middag
0: of 's avonds laat.
1: Radio

Toto met Rosanna, een track die in 82 precies liet horen waarom deze mannen de meest gevraagde studiomuzikanten van hun generatie waren. Van de onaanvolbare drumgroove van Jeff Porcaro tot die vlijmscherpe gitaarsolo. Popmuziek wordt technisch simpelweg niet veel beter dan dit. En we houden de vaart erin, want we verruilen de Amerikaanse studio sound voor de Britse soul van de jaren 90. In 1995 nam Mick Hucknall ons mee naar de kermis. Maar dan wel eentje met een diepe bas en de opzwepende beat die de clubs in heel Europa deed trillen. Fairground, Simply Red.

to Ben Trainers Reservoir, Ready for the World, oh Sheila. Weet je dat veel mensen destijds dachten dat dit een nieuw nummer van Prince was? De zangstijl en de synthesizer funk leken zo erg op de sound uit Minneapolis dat de band er wereldwijd een gigantische hit mee scoorde. Ready for the World, oftewel Oh Sheila, de ultieme synthesizer funk uit de koker van 1985 met die strakke beat. Dan is het nu tijd voor een poplimmerik.

Zo dan, jawel. We gaan richting de klok van 3 uur. Na de klok van 3 uur kom ik even terug met de Nederpop top 3. En ik draai even deze tot de tijd van 3 uur. War, you got the power. Speciaal voor jou hier op Radio America, de 12 inch.

0: Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de Kids Run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen de noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind.
2: Radio Amerika.
1: Tot zover het radionieuws.
2: Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Dit is alweer het tweede uur van Pop Magazine met René van Elst op Radio Amerika.
4: Radio Amerika.
5: Welkom terug. Nog een uur.
6: Dit is de Nederpop Top 3. De grootste hits van eigen bodem. Nu op Radio Amerika.
4: Amerika.
5: Lekker hoor, want we hebben er natuurlijk weer 3 platen in de Nederpop Top 3. Ik zeg welkom bij het tweede uurtje. Het is een nacht. Jawel, dat is er eentje van. Nummer 3 staat hier namelijk Guus Meeuwis en Vergant. Dit is pure popgeschiedenis. Geschreven in 1995 als studentenliedje. En ineens was daar een hit die nooit meer is weggegaan. De jonge Guus Meeuwis zingt over de ene nacht en die alles verandert. Liefde, vrijheid en het gevoel van de wereld even die van jou is. En de tekst is simpel, maar juist daardoor zo raakt. En iedereen herkent die ene perfecte nacht. Muzikaal hoor je de jaren 90 Nederpop akoestisch, warm en meteen meezingbaar. Dat is het zeker. En dat is precies wat er gebeurt. Want het nummer, en waar het nummer ook wordt gedraaid, het maakt niet uit. Iedereen zingt het mee. Een lied dat je terugbrengt naar toen. Toen nog alles open lag en alles mogelijk leek. Jawel. De Nederpop top 3.
7: 1995.
8: Nummer 3.

0: Hoe lekker hoor, het is een nacht. We gaan even naar de muur, oftewel over de muur van het Klein Orkest. Dat is een klassieker met inhoud uit 1984, midden in de Koude Oorlog en nog altijd indrukwekkend actueel. Frontman Harry Jekkers beschrijft het leven in Oost- en West-Berlijn zonder oordeel, bijna als een verslaggever. In het Westen is vrijheid, maar ook leegte. In het Oosten saamhorigheid, maar ook beperking. En daartussen de muur, symbool van angst en verdeeldheid. De kracht zit in de eenvoud. Geen zware boodschap, maar observatie die je zelf laat nadenken. Toen de muur in 89 viel, kreeg het nummer een extra lading. Over de muur is meer dan een lied. Het is een tijddocument dat laat zien hoe muziek geschiedenis gevouwen wordt. Dit is het Klein Orkest.
1: Nummer 2. 1984.

0: Op nummer 2 deze plaat natuurlijk van het Klein Orkest in de Nederpop Top 3 Over de Muur. Dan gaan we eventjes naar Niet of Nooit Geweest van Agda en de Munnik. Dat is een liedje dat klein begint, maar recht onder je huid kruipt. Uit 98 van hun debuutalbum en meteen een visitekaartje. Poëtisch, melancholisch en vol herkenning. Thomas Agda en Paul de Munnik komen uit de kleinkunst en dat hoor je. Geen grote drama's, maar juist die kleine momenten. Een blik, een stilte en een gevoel dat je niet kunt uitspreken. Het nummer gaat over liefde op een kantelpunt. Blijven of loslaten? En vaak weet je het als het te laat is. Muzikaal is het sober, een warme akoestische gitaar en die twee stemmen die perfect in elkaar grijpen. Het is een lied dat je niet alleen hoort, maar voelt. En dat is precies waarom het in al die jaren blijft hangen.
1: Nummer 1. 1998.

Heerlijk hoor, James Brown met Sex Machine. Dat was in 1970 de wetten van de popmuziek herschreven. Het gaat niet om de melodie, het gaat om de groove, de discipline en de ongekende energie van de hardwerkende man uit de showbiz. En deze, Wind of Chains, oftewel, het is gewoon een lekkere soundtrack van de herinnering van Duitsland aan het einde van de Koude Oorlog. The Scorpions uit 1991.

0: Dat was die ultieme professor van de popmuziek waar je naar geluisterd hebt. Van Thomas Dolby met She Blinded Me With Science. De knettergekke mix van synthesizers, geluidseffecten en pure jaren 80 creativiteit.
1: De allerbeste hits hoor je hier op Radio Amerika.
2: Radio Amerika.
1: Met René van Elst.
3: Radio Amerika.
2: Amerika.
0: Even naar dit nummer. De schoolvoorbeeld van Nofler's Sound. Een drooghelderde gitaar die bijna lijkt te praten tegen de achtergrond van de layback reggae beat. Once Upon a Time in the West, The Dire Straits.

De muziek van Weeks & Company met die onverwoestbare clubklassieker Rock Your World. De dwingelde yo-yo-kreet galmt al sinds 82 door de boksen van elke serieuze discotheek. En ik kan je erbij vertellen dat yo-yo-kreet een van de meest gesampelde stukjes vocaal is in de vroegere hip-hop en house. We laten de clubs achter ons en stappen in een gele taxi. Op weg naar de plek waar de neonreclames nooit uitgaan. Als er één man is die de overstap van virtueuze jazz naar wereldwijdse pophit moeiteloos maakte, dan was het wel George Benson. Met het nummer On Broadway. George Benson uit 1978.

Een nummer, ja, dat is gewoon gemaakt met onder andere Stevie Wonder en natuurlijk Lady Gaga, The Rolling Stones en Sweet Sound of Heaven. En ik kan je vertellen, er is weer een nieuw album uit. Volgende week ga ik er een beetje aandacht aan besteden, want ik moet hem nog luisteren, dus ik kan er nog niet veel over zeggen. Nou, dat was hem weer vandaag. Het is alweer bijna 4 uur. Ik moet alweer afscheid nemen. Het programma Pop Magazine zit erop. Natuurlijk volgende week, dan zijn we er weer. En als je door de week wil luisteren, dan kan het naar het programma Platenprak tussen 1 en 2 hier op jouw radiostation Radio Amerika. Ik ga eruit met Power Station en Some's Like It Hot. Maak er nog een hele mooie zondag van. Dag.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was te vergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloop-evenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hanta-virus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Volgens regeringsbronnen is het voorstel van president Poetin niet geloofwaardig. Schröder ligt in Duitsland al langer onder vuur vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Berlijn zegt dat Poetin zijn houding in de oorlog met Oekraïne niet heeft veranderd. Volgens de Duitse regering zou verlenging van het huidige staakt het vuren dat tot en met morgen loopt een betere stap zijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
5: Hitland 2.0.
4: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
5: Hitland 2.0.

Het is weer weekend. Je hoorde de nieuwe Marshmallow die vorig weekend uitkwam. In de eerste aflevering nieuwe singles van André Hazes, Danny Vera, maar ook muziek van Jack Jones, Lady Gaga, Merel, Madonna single nummer 2. En het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Nu

0: Het muzikale stemgeluid van Keane, heel wat jaren geleden. Tegenwoordig maken ze niet zoveel muziek meer. Dus kwam deze maar even uit de kast. En er is ook nieuwe muziek van Astronaut, van André Hazes en Neef van Bakermat.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Kripenhoek, Mohamed K.

plek. Als een tabula rasa wil ik zijn. Als ik mijn uren maak in het magazijn.

0: Zometeen muziek van Bertofsso en single nummer 2 van Bella Key. Maar deze week was ook de week van het Hantavirus. Tot voor kort had ik er in elk geval niet van gehoord. Maar het ging er de hele week over. En er zijn dan een paar mensen overleden. En er zijn er ook al mensen in Nederlandse ziekenhuizen aangekomen. Maar als je mij vorige week zou vragen, kent u het Hantavirus? Dan zou ik zeggen nee. Nou ja, nu dus wel. En er is muziek van Becky Hill. Dat is alweer lang geleden dat Becky Hill een single uitbracht.
1: Dendert uit je speakers.

0: De Rasmus, zometeen muziek van Busy Chris Brown. En terug van weg geweest, Bilal Wahib. Vorig jaar had hij ook een singeltje, maar succes was hij. Toen niet kijken of hem dit jaar wel lukt.
1: Dit is Hitland 2.0.

Ja, het kan een mooi zomers hitje worden voor busy muziek van Distinct Dries Rolfink. Maar deze week overleed ook de grote man achter CNN, Ted Turner. En in Nederland werd CNN bekend tijdens de Golfoorlog. Maar in Amerika begon het al in de jaren 80. En er is muziek van Danny Vera. Hitler. 2.0.

als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

En uur 1 is er alweer voorbij. En maar straks uur 2 is nog even de nieuwe Zara Larsson. Oh.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was te vergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen een 30 minuten vertraging. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam doe je er ook een 30 minuten langer over tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. A27, Gorkum-Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein is het oponthoud een kwartier.
4: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
5: Hitland 2.0.
4: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
5: Hitland 2.0.
4: Mohammed K.
6: Feel the beat. Tonight is never ending.

0: DJ Elhan. En toevallig gevonden vorige week. En die dacht ik, ah, zo leuk, laat ik hem vandaag ook maar draaien. Maar behalve DJ Elhan, straks nog het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. En er is muziek van Fleur Friday en nu Healthy.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Fleur, het origineel is van Shania Twain. En eindelijk is het gelukt. Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. En ze komen tegen Paris Saint-Germain binnenkort. En er is muziek van John Newman. Hij is ook lang stil geweest. En muziek van Jesse Ryan straks. Maar eerst Jack Jones. En daar was het ook heel lang muzikaal stil.
1: Nederland dendert uit je speakers.
2: Walk, walk.

0: Lewis Thompson komt zo meteen voorbij, maar eerst Lady Gaga.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Two Unlimited en het mooie Nothing Like the Rain. Zometeen muziek van Lizzo, Louis Samuelson, maar ook Calvin Harris.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Het origineel komt van Meredith Brooks in 1997. Had ze er een hit mee? En ze zeggen toch, beter goed gejat dan slecht gemaakt. En dit was de versie van Lizzo. Het is alweer een jaar geleden dat Leo, paus Leo, aantrad als paus. En het gaat hij vieren in Pompeii. Maar er is ook nieuwe muziek. Straks Travi on the Beat. Dat is een producer met allemaal verschillende zangers en zangeressen. Redelijke hitjes in elk geval. Stella is single nummer 1. En terug van weg geweest, Jonas Blue.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

En Nederland doet niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Maar je kan er wel naar gaan kijken. Want het is dinsdag, donderdag en de finale is zaterdag. Nu nog muziek van Merel, Melanie C en Maroon 5. Hitler. 2.0.

0: Alsof ze nooit is weg geweest. Melanie C. Aanstaand weekend is het de beurt voor een nieuwe aflevering. Tot dan.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland.

0: is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Het treinverkeer lag stil door de blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft besloten dat het protest moet stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na een paar uur beëindigd zonder aanhoudingen. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het schip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. En de Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je nog 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein een kwartier extra. Dan de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 10 minuten extra.
4: Hallo, Classic Hits! Classic Hits!
5: Hey, hey, hey, hey,
6: het is weer zondagavond tussen 6 en 7. Hey, de Leeuw op de radio.

0: Oh, she's hot. Hot. She's hot. Oh, she's hot. De Rolling Stones uit 1984. Het was even de top 40 noteringen met She Was Hot. Ja, en wat is het grote nieuws natuurlijk? Dat de Rolling Stones hun 25ste album hebben gemaakt. En jazeker, en hij is deze week uitgekomen. Ongelooflijk, van die mannen 82, 83 jaar oud. En dat toch nog eventjes dit produceren. Ik vind het heel knap. Hey, hallo, de Leeuwer op de radio op zondagavond tussen 6 en 7 bij Radio Amerika. Oh, wat een heerlijke week hebben we weer achter de rug. Best wel prachtig weer en zo. De temperaturen zijn niet zo hoog, maar dat komt nog wel. Hey, in dit programma uiteraard dadelijk nog muziek van Deep Blue Something en Coasita. Maar eerst de Bee Gees.
1: Hey,
2: hey,
1: hey,
2: hey,
1: hey,
2: hey,
1: hey,
2: hey,
1: de Leeuw.
3: Hier is de Leeuw.
1: Beter de Leeuw.
4: Going back in time on the sounds of the nation, it's the Clash back, back, back, back, back, back, back.

Wat een heerlijke plaat is dat, zeg. 2005, Roewold en Sita Vermeulen, To The Max. Ze hadden een bescheiden top 40 notering in dat jaar met dit nummer. Ja, lekker een tempo plaatje om mee te beginnen op deze zondagavond. Nou ja, beginnen, het is de derde, maar goed. Hey, luistert weer tussen 6 en 7 Red Leeuw op deze zondagavond. Ik moet zeggen, ik heb zo lekker gegeten net. Ja, iets met vis en zo, daar hou ik wel van. Dit gaat niet over vis hoor. Breakfast at Tiffany's. Dan eet je meestal geen vis. The Deep Blue

0: In 1986 had hij een hit. Het was zijn allereerste hitnotering nadat hij uit de band DeBarge was gestapt. Dat was een familiebandje bij elkaar. En L besloot op een gegeven moment solo te gaan, maakte deze single en het werd gelijk wereldwijd een topnotering. In Nederland volgens mij een derde plaats geloof ik, ja. Maar in andere hitparades zelfs nummer 1. Dus ja, wel een echte klapper van een hit. Hey, je luistert naar De Leeuw. Hey, De Leeuw heet dit programma.
1: Hij was er al in de 80's. En nu is hij er nog steeds. Peter De Leeuw. Amerika Radio Amerika.
0: Radio Amerika, daar luister je naar een uur lang De Leeuw op de radio op deze zondagavond. En ik zou je zeggen, ik heb afgelopen vrijdag een hele gezellige dag gehad met mijn maatje Luc Bromet. Nou, misschien hoor je die volgende week wel op de radio. De Backbend Turner Overdrive.

0: Oh, daar gaat iets mis. Maar dat is niet erg. Dan gaan we gewoon door. Hij stopte er in één keer mee. Wat is dat nou? Daughtry, een Amerikaanse rockband in 2006. Hun eerste album heette ook Daughtry. Die werd 4 keer platinum. Dat is wel een enorme prestatie natuurlijk. Als je heel even een album op de markt brengt en dan zo verschrikkelijk goed scoort. Hey de Leeuw is het programma. En Hey de Leeuw, daar kun je schrijven. heydeleeuw@gmail.com.
1: De back-office administratie van Hey de Leeuw heeft de volgende melding ontvangen.
2: Kunt u niet eens wat meer aandacht schenken aan André Rieu?
0: Nee, absoluut niet.
1: Peter zal er een nachtje over slapen.
0: Nee, ik hoef er niet eens een nachtje over te slapen. Wel, nee, absoluut niet. André Rieu, dat draai je toch niet in dit programma? Absoluut niet. 1996, The Fugees.

0: Deze dame is inmiddels al 59. Zou je bijna niet zeggen. Lisa. Toen de tijd met Cult Jam gezamenlijk. En Little Jackie Wants to Be Your Star was een top 5 notering in Nederland. In de Nederlandse en de andere top 40. Ja, ik mag het officieel niet meer zeggen, want dan krijg ik een proces aan mijn broek, hoorde ik laatst. Want je mag het niet meer hebben over namen waar je geen royalties voor betaalt. Hoe krankzinnig is het geworden in Nederland? Maar goed. Zij is ooit eens een keer door Eddie Murphy gevraagd om mee te spelen in de film Coming to America als Lisa. Uiteindelijk is ze een andere actrice geworden, maar ja, ik had het wel leuk gevonden als zij het geweest was.
1: De Leeuw.
0: Dit doet mij denken aan de zeezenders. Dat waren van die zendschepen op de Noordzee.

0: Die gasten hebben zo'n 15 LP's uitgebracht. En dit is denk ik wel het allerbekendste nummer van hun. Accidentally in Love van de Counting Crows. Ik zei dat trouwens dat je kon luisteren, of dat je kon schrijven naar dit programma. Heydeleeuw@gmail.com. Hey is met H-E-Y. Gewoon even schrijven, leuk, gezellig. Dan weet ik tenminste dat je luistert. Ik weet wel dat er mensen luisteren, jazeker. Want als ik zie wat de luistercijfers zijn van dit radiostation, Radio Amerika, dan denk ik, oh, gezellig dat jullie allemaal luisteren naar mij.
1: Hey, de leeuw.
2: Hier is de leeuw.
1: Beter de leeuw.
0: Ah, een beetje reclame maken voor mezelf, ja. Ik had dit nummer ooit op een cd staan. Zo eentje die je dan in de auto afspeelt. En dan ging bij mij de volumeregelaar helemaal op 100. Dit is zo'n verschrikkelijk mooi nummer. 1999. Sting and a Brand New Day.

0: Als je weet wat alles is wat hij zingt in dit nummer Glam Slam. Ja, dat wil je allemaal niet weten. Dat gaat weer over seks en rock'n'roll volgens mij. Nee, God en seks. Ja, dat is waar. Prince op de radio. Dat was weer een tijdje geleden dat ik die trouwens gedraaid heb. Ik moet zeggen dat ik af en toe wel eens heb van... Ja, Prince geeft mij altijd wel het gevoel van de lekkere muziek, weet je wel. Hey, bedankt voor het luisteren. Het zit er weer op. Een uur lang de Leeuw op de radio op deze zondagavond tussen 6 en 7 bij Radio Amerika.
1: Hey, de Leeuw. Hij brult van muziek.
0: Doei! Radio Amerika. En de laatste is een hele oude uit 1971. The Middle of the Road.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. En toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat, omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.

Wat mij betreft is de dansvloer bij deze geopend. Leuk dat je de radio weer aan hebt. Dit is jouw zondag bij Hexotic Energy. Wij brengen het zonnetje bij jou thuis. De Zand of Brazil. Met een van de populairste zangeressen uit Brazilië. Yvette Sangalo.

0: Elton Latin Danspaleis. And let's party one more time with Nando Chirino.
1: Wine it! Wine it!
2: If you wanna wine it, dan moet je luisteren naar DJ Jimmy. Natuurlijk, ik ben Nando Chirino en ik luister ook natuurlijk naar DJ Jimmy. Yes, big up, Jimmy!

Er zit muziek in de wasmachine van Gio. De lekkerste Latin-Amerikaanse dansmuziek. Ja, zeg dat wel. Hoor je hier bij Exotic Energy. We blijven even lekker in Nederland. Dit zijn Isje en Friends.

Als ik dit hoor, dan krijg ik zin in zon, zee, een lekker cocktailtje en het strand. Zometeen hoor je de promoschijf van Cheyenne en natuurlijk Pantero en niemand minder dan Ros Tony.

mooi titel, hè? Lee Lobby You. 25 jaar geleden waren ze ooit op visite bij Haglande Radio. 106.3 Energy, daar hebben we het over in Delft. Jammer, inmiddels bestaat deze zender niet meer. En in 2026 zijn ze weer terug. We hebben het natuurlijk over Dplay. Samen met Gordon, Me Love You. Ik kreeg van de week deze track opgestuurd van Ross. Het andere deel van IBA. De nieuwe Pantero, nu hier.

en Floor Villers, je hoort ze alleen hier bij Exotic Energy. Deze kregen we namelijk ook van de week opgestuurd. Ruben Simog en de Afro-Caribbean Ensemble. Ik laat je alleen met deze lekkere track. Een beetje jazzy en een beetje funky hier bij Exotic Energy.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende Klassiekers, een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende Klassiekers, iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het Hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis

gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.

Oh.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het Hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiën.

Financiën-minister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Tot in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft.

Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.

I'll be the one if you want me to.

u ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.